Nzebwena munenya namalambakira nanvuma sinsonga naye mugambe byenjagala.